0: Nordsee International.
1: So klingt der Frühling im Radio.
2: Radio Nordsee International, de Nederlandse service.
3: RNI-tijd, de juiste tijd. Radio Nordsee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: Jan van Rooy, Jan van Rooy, hier op Radio Noordzee Internationaal.
1: U luistert naar de Nederlandstalige service bij Radio Noordzee Internationaal. Iedere zaterdag en zondagochtend tussen 8 en 3 uur.
2: Matthew en Sean zijn de Cat Stevens, oftewel zijn artiestennaam heden ten dagen Yusuf. En Matthew en Sean kwam uit 1967, zo lang geleden. Van harte welkom, dit is weer een uurtje Radio Noordzee Internationaal, uitgestraald op de digitale Noordzee in Duitsland, Frankrijk en of course, niet vergeten, we zitten ook in Engeland.

0: Daar mogen we best vier op eten. Hij noemt Somber, hij komt uit België. Ja, het is Belgisch. 12 to 12. De plaat is bij ons binnengekomen precies een jaar geleden ergens. Ik vermoed rond augustus 25. Ja, nu al een dikke hit in de top 10. We zijn er best trots op. Somber. Oh ja. En 12 to 12. Schrijf het op.
1: This is Music for Europe on Radio North Sea International. Good music. Music. Music. We'll bring you the best of good music. On Radio North Sea International.

Muziek uit de langspeelplaats, Dancing and Loving, The Detroit Emerald Spinners, jawel. And Walking My Way Back to You, Babe. Ah, een discotheek swingeren, een echte swingplaat, die hebben we hier gedraaid.

0: nodig. Zometeen promoten we dan ook nog een beetje Nederlandstalige muziekje op de radio. Gebracht door Meteor, Joris en Fleming. Niet nodig, maart 2026. En daarnet kon je nog luisteren naar Chubby Checker. Ja, het gaat hier heel vlot van links naar rechts op de radio. Radio Noordzee, internationaal, de enige echte. En je bent aan het luisteren naar de Vlaamse en Nederlandse service. Uitgestraald in de Zatcentrale in Duitsland. RNIRadio.net in de United Kingdom. En en France. Jazzbox Internationaal.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
2: One great song after another on Radio North Sea International.
3: Dit is de Nederlandstalige service van RNI met Jan van Rooij.
4: Radio Noordzee Internationaal.
0: En ik heb ze weer klaargezet.
5: Jawel,
0: die godvergeten pareltjes. Zet je radiotoestel een beetje harder. Hier is ze, Nina Simone.
6: Birds flying high, you know how I feel.

0: One great song after another on Radio North Sea International.
1: Attentie.
2: Terug naar de jaren 70.

0: Zoiets mooi, dat maken ze niet snel meer. De mensen van Volendam zijn de Cats en Mary Ann. Jawel, prehistorisch, allergisch, fantastisch mooi.
1: 7 days a week, 24 hours a day. 24 hours a day. Radio North Sea International.

Dat zijn van die platen die een beetje in de vergetelheid zijn gesukkeld. Jazz en James. Ja, dezelfde van Move. Something for Nothing. Dat krijg je hier te horen.

0: Een nogal jeugdige zanger zijnde toen nog. Toen was hij nog jeugdig. Danny Christian uit het jaar 1976. En ja, zijn bezame mucho, waarom niet, hè?
1: On FM and online, this is Radio North Sea International.
2: Dit is de Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooij.
3: Radio

0: grip grip de Style Council uit de hoogconjunctuur daar van Stock Aitken en Waterman. Dat waren de producers. En dit is een Shout to the Top. Hij deed het heel goed, hè? Hij deed het prima. Ik moet dankjewel zeggen, het is hier gedaan. Ik heb nog een uitdraaiplaat voor u. En ik hou ze nog een beetje geheim.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee Hitback.
2: Hi, Bill Scales here asking you to listen to Radio North Sea International on the World Wide Web. You'll be so glad you did.